0: what you wanted, Alfred?
1: Drie tracks afkomstig van Cannonball Adderley's album Something Else uit 1958 met Love for Sale, Something Else en One for Daddy-O. Opgenomen op 9 maart 1958 in Hackensack, New Jersey. Toen het huis van de familie Van Gelder werd gebouwd, liet Rudy Van Gelder een kleine controlekamer in de studio bouwen, zodat hij door het raam de muzikanten in de huiskamer kon zien. Pas wanneer zijn ouders naar hun werk waren gegaan, vonden de opnamen plaats. Helaas was de ruimte van de huiskamer beperkt, ondanks dat er een mooi hoog plafond was. Dus grotere formaties konden er niet spelen. Maar in 1959 trouwt Rudy Van Gelder en verhuist hij zijn studio naar Englewood Cliffs, New Jersey. Opmerkelijk is dat Van Gelder in de nieuwe studio, die veel groter is, vrijwel hetzelfde geluid produceert als voorheen. Zo goed had hij kennelijk de huiskamer van zijn ouders afgestemd op het maken van hi-fi-opnamen. Een zichtbare verbetering zijn de foto's van Francis Wolff. Die had nu veel meer beweegruimte in de studio. En hij heeft ook minder last van sofa's of jaloezieën die de achtergrond van de foto's bederven. Maar toch moet Wolff zich regelmatig inhouden om te voorkomen dat de opname wordt verpest door het klikken van zijn fototoestel. De silent shutter bestond nog niet. In de volgende aflevering gaat het over de periode 1958 tot en met 1961. Tenorsaxofonist Ike Beck maakt niet alleen zijn comeback bij Blue Note, maar hij wordt ook adviseur bij de samenstelling van groepen en repertoire en de muziek van het label. Daarnaast horen we Hank Mobley, die in deze tijd furoren maakt bij Blue Note, en het zal gaan over de comeback van een andere tenorsaxofonist, Dexter Gordon, die voor het label zijn eerste album als bandleider opneemt. De 8e aflevering 75 jaar Blue Note is te horen op dinsdag 22 juli, 's middags tussen 5 en 6 bij de Concertzender. Iedere aflevering van dit programma wordt herhaald op de eerstvolgende maandag tussen 5 en 6 in de middag en on demand op de website concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Jenny Law en David de Jong.
2: Wow. First time I enjoyed a record session.

Dit is de zesde aflevering van 75 jaar Blue Note over de geschiedenis van dit label dat dit jaar zijn 75ste verjaardag viert. In de vorige aflevering hoorden we niet alleen de opname van pianist Herbie Nichols voor Blue Note, maar ook van organist Jimmy Smith die het Hammond-orgel op een nieuwe manier ging bespelen. Ook kwamen we meer te weten over Reed Miles, de man die het design van de Blue Note platen beroemd heeft gemaakt. 1956 is een topjaar voor Blue Note. Er zijn 25 opnamesessies en naast Jimmy Smith worden 4 topblazers ingelijfd bij het label. De grote vangst van Blue Note-baas Alfred Lion is Sonny Rollins, die 3 albums opneemt voor Blue Note. De andere 3 zijn Johnny Griffin, Thad Jones en een trompetist die zijn hele leven verbonden zal blijven aan het label, de toen 18-jarige Lee Morgan. Hij is onder meer te horen op een album van tenorsaxofonist John Coltrane, die vooral bij Atlantic en Impulse furoren zal maken. Train's enige album als leider voor Blue Note wordt wel een klassieker. Blue Train. Het is 15 september 1957.

Coltrane's Moments Notice en Blue Train, het titelnummer van dit enige album van John Coltrane voor Blue Note. Met verder Lee Morgan, Curtis Fuller, Kenny Drew, Paul Chambers en Philly Joe Jones. We draaien nog twee tracks van het album Blue Train, Locomotion en Lazy Bird.

Achtereenvolgens Jimmy Smith's The Champ met gitarist Thornel Schwartz en drummer Basely Perry. En daarna de tracks The Way You Look Tonight en Bayou van zijn albums A New Sound, A New Star, Jimmy Smith at the Organ, Volume 1 en 2. Hier zijn nog twee tracks van Smith, zijn versies van Well You Needn't en Autumn Leaves.

0: Dat waren Will You Needn't en Autumn Leaves van Jimmy Smith's album A New Sound, A New Star, Jimmy Smith at the Organ, Volume 3. Het hoesontwerp van dit debuut van Jimmy Smith was in handen van Reed Miles. Hij is de man die het design van de Blue Note platen beroemd zal maken. Miles gebruikte vaak één of twee kleuren en noemde later zijn full-color ontwerpen minder sterk. Zijn typografie, vaak schreefloze letters, is onconventioneel. Denk bijvoorbeeld aan de letters Go van het album van Dexter Gordon. Hij blijft ook creatief gebruik maken van de zwart-wit foto's van Francis Wolff. En hij doet regelmatig een beroep op de illustraties van de jonge kunstenaar Andy Warhol. Reed Miles doet inspiratie op uit de verhalen van Alfred Lion over met name de sfeer tijdens de LP-opname in kwestie. Zelf heeft hij geen enkele interesse in jazz en de LP's die hij van Alfred Lion krijgt, ruilt hij voor klassieke muziek-LP's of hij verkoopt ze. Reed Miles is als grafisch ontwerper toch uiteindelijk de persoon die de Blue Note-familie compleet maakt. Midden jaren 50 had het label twee inspirerende directeuren, een eigenzinnige opnametechnicus, een vaste fotograaf, een topper in grafisch design en last but not least, een flinke stal met de beste muzikanten van die tijd. En met die vaststelling komen we aan het einde van 75 jaar Blue Note deel 5. In de volgende aflevering horen we de muziek van saxofonist John Coltrane, die als bandleider maar één album voor Blue Note heeft opgenomen. Onder de titel Blue Train wordt dat album een klassieker. Ook horen we tenorsaxonist Sonny Rollins, die in 1957 4 albums bij Blue Note opnam. De 6e aflevering van 75 jaar Blue Note is te horen op dinsdag 8 juli, 's middags tussen 5 en 6 bij de Concertzender. Iedere aflevering van dit programma wordt herhaald op de eerstvolgende maandag tussen 5 en 6 in de middag en on demand op de website concertzender.nl. Dit is de 4e aflevering van 75 jaar Blue Note over de geschiedenis van het muzieklabel dat dit jaar zijn 75ste verjaardag viert. We zijn aanbeland in de periode 1953-54, een belangrijke tijd voor het ontstaan van de karaktereigenschappen van het label. Een van de unieke kanten van Blue Note is dat je als muzikant de ruimte krijgt om je goed voor te bereiden voor een opname in de studio. Blue Note-baas Alfred Lion betaalde zijn muzikanten voor oefensessies, die soms zelfs meerdere dagen konden duren. Wat Blue Note ook uniek maakt is dat Lion interesse toont in muzikale ideeën van zijn artiesten en hij neemt uitgebreid de tijd om er met ze over te praten. Hij stimuleert ze om naast standards ook eigen composities te spelen. Bij het kiezen van de verschillende takes kiest Lion eerder voor opnamen waarin het samenspel van het ensemble goed is neergezet in plaats van de takes met de beste solo's. Verder vertikt hij het om muziek uit te brengen als hij ontevreden is over het resultaat van een opnamesessie. In 1953 is het aantal opnamesessies van Blue Note naar 15 gestegen en het label brengt zijn eerste single uit met solowerk van Art Blakey, die de meest invloedrijke drummer van het label wordt. Net als Horace Silver raakt Blakey bevriend met Alfred Lion en hij zou over Lions gevoel voor zwarte muziek hebben gezegd: "In his soul he's black." Samen met Horace Silver en anderen start Blakey een nieuwe band, de Jazz Messengers. Die groep speelt moderne jazz gebaseerd op de principes van de bebop, maar zonder de clichés. Volgens Blakey was de moderne jazz verworden tot het spelen van stereotype bebop-deuntjes waarbij iedereen elkaar naspeelde. Ook wilden de Jazz Messengers in hun muziek de blues en gospel-traditie terugbrengen. En samen met het geluid dat opnametechnicus Rudy van Gelder uit deze muzikanten haalde, ontstaat de Blue Note Sound. Op 21 februari 1954 geven de Jazz Messengers een concert in Birdland, een jazzclub in New York, dat op de plaat is opgenomen. A Night at Birdland is de titel van die LP en de opening van het album is inmiddels een beroemd statement geworden door de ceremoniemeester van Birdland, Pee Wee Marquette.
1: Ladies and gentlemen, as you know we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records. When you applaud for the different passages, your hands go right over the records there, so when they play them over and over throughout the country, you may be someplace and say, well, that's my hand on one of those records that I dug down at Birdland. We're bringing back to the bandstand at this time, ladies and gentlemen, the great Art Blakey and his wonderful group featuring the new trumpet sensation, Clifford Brown. Horace Silver's on piano, Lou Donaldson on alto. Curly Russell is on bass. And let's get together and bring Art Blakey to the bandstand with a great big round of applause. How about a big hand now?

Achtereenvolgens hoorde je de tracks Announcement by Pee Wee Marquette, Split Kick, Once in a While, A Night in Tunisia en Blues, die op 21 februari 1954 zijn opgenomen door The Jazz Messengers, Art Blakey, Lou Donaldson, Horace Silver, Curly Russell en Clifford Brown, live in the Birdland. En dat is een van de oudste opnamen gemaakt door Rudy Van Gelder en bovendien ook nog live. Vanaf 1954 neemt Van Gelder Marquette, Split Kick, Once in a While, A Night in Tunisia en Blues, die op 21 februari 1954 zijn opgenomen door The Jazz Messengers, Art Blakey, Lou Donaldson, Horace Silver, Curly Russell en Clifford Brown, live in the Birdland. En dat is een van de oudste opnamen gemaakt door Rudy Van Gelder en bovendien ook nog live. Vanaf 1954 neemt Van Gelder alle Blue Note sessies op en

Een serie tracks van Horace Silver's debuutalbum Horace Silver Trio met Horoscope, Yeah, I Remember You, Opus de Funk, Message from Kenya en Nothing But the Soul. En achter deze eerste sessie van Silver voor Blue Note schuilt nog een interessant detail. Alt-saxofonist Lou Donaldson was de beoogde leider van deze sessie, maar hij moest onverwacht afzeggen. Dus vroeg Alfred Lion of Horace Silver, die toen de pianist van Donaldson's trio was, om een aantal stukken met hem op te nemen. En zo begon de platencarrière van Horace Silver bij Blue Note. In de volgende aflevering van 75 jaar Blue Note belanden we in de periode 1953-54. Daarin veel aandacht voor, u hoorde hem net al bij Horace Silver, drummer Art Blakey. Hij werd in die tijd de meest invloedrijke drummer van Blue Note. Verder schetsen we de karakteristieken van Van Gelder's opname en daarmee ook de Blue Note sound. Aflevering 4 van de serie 75 jaar Blue Note is op dinsdag 27 mei tussen 5 en 6 middags bij de Concertzender te horen. Iedere aflevering van dit programma wordt herhaald op de eerstvolgende maandag tussen 5 en 6 middags en on demand op de website concertzender.nl. Dit programma is samengesteld door Jenny Law en David de Jong.

Dit is de Concertzender met het maandelijkse programma House of Hardbop. Vandaag deel 4 van een serie die gewijd is aan rietblazer en fluitist Eric Dolphy. Hij leefde van 1928 tot 1964. Hij begon op jonge leeftijd fluit en klarinet te spelen en later zouden daar nog altsaxofoon en basklarinet bij komen. Dolphy was een serieus en toegewijd muzikus die echt leefde voor de muziek. Het gerucht ging zelfs dat hij soms wel 10 uur per dag studeerde op zijn verschillende instrumenten. Zijn stijl is geworteld in de hardbop-traditie, maar geleidelijk aan ging hij steeds vrijer spelen. En dat betekende dat hij wel een akkoordenschema als uitgangspunt nam, maar er ook graag van afweek, zolang de structuur maar aanwezig bleef. Als zodanig kan hij als voorloper van de free jazz beschouwd worden. Vandaag hoort u Eric Dolphy met een kwartet tijdens een concert in 1963 op de Universiteit van Illinois. De andere muzici zijn Herbie Hancock, piano, Eddie Kahn, bas en J.C. Moses, slagwerk. Het eerste lange stuk waarin Dolphy basklarinet speelt is getiteld Softly as in a Morning Sunrise. En dat is een bekende musical song, maar die wordt hier op een tamelijk vrije manier vertolkt. En daarna nog een korte ballad van Dolphy zelf. Something sweet, something tender.

In het programma House of Hardbop luistert u naar kwartetopname uit 1963 met rietblazer en fluitist Eric Dolphy. Die leefde van 1928 tot 1964. Deze veelzijdige muzikant heeft met heel veel verschillende collega's gespeeld en hij was erg productief. Onder eigen naam maakte hij in zijn korte leven al ongeveer 50 albums. En hij werkte mee aan ongeveer 25 producties van anderen. En dat is typerend voor hem. Hij wilde niet te lang achtereen met dezelfde muzici werken. Alleen met bassist en orkestleider Charles Mingus maakte hij 8 albums. Maar Mingus beschouwde hem dan ook als een heilige. We gaan nog even verder met het kwartet van Eric Dolphy, dat voor deze gelegenheid verder bestaat uit Herbie Hancock piano, Eddie Kahn bas en G.C. Moses slagwerk. De stukken duren vrij lang omdat Dolphy het prettig vond om uitgebreid te soleren.

De originele en alternatieve versies van Dance of the Infidels en Ornithology van Bud Powell. Hetzelfde recept nu met Powell's Un Poco Loco.

Dat waren achtereenvolgens een originele en een alternatieve versie van Un Poco Loco van Bud Powell, opgenomen op 1 mei 1951 met Max Roach en Curly Russell in de WOR Studios in New York. Ook deze versies staan op het album The Amazing Bud Powell Volume 1. Blue Note baas Alfred Lion, die een toegewijde producer is, heeft veel contact met Powell. Hij neemt hem mee naar de bioscoop, omdat Powell een liefhebber is van westernfilms. Powell mag ook bij Lion thuis langskomen, waar eten en drank voor hem klaarstaan en waar hij kan blijven logeren. Lion houdt hem de dagen voor de opname constant in de gaten, omdat hij weet hoe onvoorspelbaar het karakter van Powell kan zijn, omdat hij aan psychoses leed. Op de ochtend van de opnamesessie gaat het mis. De kat van Lion springt onverwachts op Powell's schoot, waardoor hij hysterisch wordt. Hij haalt een mes uit de keuken en wil de kat doodsteken. Lion kan hem nog net tegenhouden. Onderweg naar de studio eist Powell opeens dat ze naar de dokter gaan en daar aangekomen blijkt de wachtkamer vol te zitten. Ze moeten weer terug naar de auto. Op het moment dat ze de studio binnenlopen verdwijnt Powell in de wc en even later rent hij de straat op. Max Roach, Curly Russell en Alfred Lion wachten anderhalf uur lang totdat Bud Powell plotseling terugkomt en achter de piano gaat zitten en zegt "Okay, we're ready, let's go." Kort na deze opname wordt Powell 17 maanden opgenomen in een inrichting. En veel jazzcritici vinden dat hij nooit meer zo goed heeft gespeeld als tijdens de opname voor Blue Note. In de volgende aflevering duiken we verder in het jaar 1951, waarin Alfred Lion opnieuw met Thelonious Monk in zee gaat, het hoesontwerp van de LP een kenmerk wordt van Blue Note, de opnamestudio van technicus Rudy Van Gelder wordt gebruikt en we horen een belangrijke nieuwe artiest van het label, Horace Silver. De derde aflevering van 75 jaar Blue Note is op dinsdag 20 mei tussen 5 en 6 middags bij de concertzender te horen. Iedere aflevering van dit programma wordt herhaald op de eerstvolgende maandag tussen 5 en 6 middags en on demand op de website concertzender.nl. Dit programma is samengesteld door Jenny Law en David de Jong.

Dit is de Concertzender met het maandelijkse programma House of Hard Bop. Vandaag deel 3 van een serie die gewijd is aan de Amerikaanse multi-instrumentalist Eric Dolphy. Die leefde van 1928 tot 1964. Op jonge leeftijd begon hij op fluit en klarinet en later zouden daar nog alt-saxofoon en basklarinet bij komen. Hij gold als een buitengewoon toegewijd en serieus muzikus. Het gerucht gaat dat hij per dag ongeveer 10 uur studeerde. Maar dat moet misschien ook wel als je zoveel verschillende instrumenten goed wil beheersen. En dat deed Dolphy natuurlijk ook. Hij geldt technisch gezien als een van de meest begaafde solisten binnen de hardbop. Binnen die stijl bleek hij bovendien het avontuur niet te schuwen. Zijn vrije opvatting over het spelen over gangbare akkoorden zou later de brug blijken te zijn naar de free jazz. Vanaf 1960 ging Dolphy regelmatig samenwerken met de jonge en veelbelovende trompetist Booker Little. Die leefde van 1938 tot 1961. U kunt dit uur luisteren naar live-opnamen die in juli 1961 werden gemaakt in de Five Spot in New York. De bezetting van dit legendarische quintet is Eric Dolphy alt-sax, Booker Little trompet, Mal Waldron piano, Richard Davis bas en Ed Blackwell slagwerk. De stukken duren langer dan bij studio-opname gebruikelijk is, omdat het een live-optreden betreft. Het eerste stuk heet Firewalls en het is een compositie van de pianist Mal Waldron.

In het programma House of Hardbop luistert u naar live-opname uit 1961 door het quintet van rietblazer Eric Dolphy en trompetist Booker Liddell. Deze laatste gold al vroeg als een enorm talent vanwege zijn trefzekere techniek en melodieuze notenkeus. Hij werd in dat tijd gezien als de opvolger van de legendarische trompetist Clifford Brown. Maar helaas leefde Booker Liddell maar kort. Hij overleed op de leeftijd van 23 jaar aan een nierkwaal. Het volgende stuk dat u hoort is van Eric Dolphy en het heet The Prophet.

0: In het programma House of Hardbop hoort u live opname uit 1961 door het quintet van multi-instrumentalist Eric Dolphy met trompetist Booker Little. Beide grootheden leefden overigens maar kort. Eric Dolphy van 1928 tot 1964 en Booker Little van 1938 tot 1961. Deze opnamen werden gemaakt tijdens een aantal concerten in de Five Spot in New York. En ze werden uitgebracht op een paar albums onder de titel Eric Dolphy at the Five Spot. Ik noem de andere muzici nog even. Pianist Mal Waldron, bassist Richard Davis en slagwerker Ed Blackwell. Tot besluit hoort u een lange uitvoering van de bekende song Like Someone in Love. Een compositie van Jimmy Van Heusen en Burke. Hierin speelt Eric Dolphy fluit, waarbij opvalt hoe grillig en virtuoos hij ook op dit instrument zijn eigen weg weet te gaan.
1: All over me.

In het programma House of Hardbop hebt u geluisterd naar live-opname uit 1961 door het quintet van multi-instrumentalist Eric Dolphy en trompetist Booker Little. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld

Dit is de Concertzender met een nieuwe aflevering van Kris Kras. Dit keer voornamelijk met recente Nederlandse opnamen en Nederlandse labels.

Cakewalk, een compositie van Oscar Peterson, afkomstig van Portrait of Peterson, vertolkt door pianist Peter Bates met Ruben Rogers, bas en Greg Hutchinson drums. De opnamen werden gemaakt in Hampton, New Jersey. De enige niet heel recente opname van dit uur werd gemaakt in 2004 en is afkomstig van de cd It Is About Time van het BNW Quintet. Dit is Moulin Rouge van Rob van der Wouw.

Het BOW-quintet van trombonist Loek Boudestein en trompetist Rob van der Wouw. Met aan het Hammond-orgel Arnor Krijger. Maris Beets is de bassist en Gijs Dijkhuizen de drummer. Uit een heel ander vaatje tapt saxofonist Iman Spaargaren. Uit zijn recente cd In The Moment laten wij u twee stukken horen, Momentum en The Vibe.

Dat waren Momentum en de vibe van Iman Spaargaren en gespeeld door zijn kwartet van Guillermo Celano gitaar, Cort Heineking bas en Jasper van Hulten drums. Op een CD Triology speelde het trio The Ghost, The King and I van pianist Rob van Bavel, onder meer bewerkingen van composities van Claude Debussy. Op hun in eigen beheer uitgegeven recente CD doen zij dit met muziek van Maurice Ravel. Hier getiteld Ravel's Tombe.

Ravel Stomp door het trio The Ghost, The King and I, een opname uit 2011. Op de cd Café Solo staan voornamelijk studioopnames door Benjamin Hermans trio met bassist Ernst Glerum en drummer Joost Patokka. Het album bevat ook twee live registraties uit De Kring in Amsterdam, waarbij pianist Michael Rodriguez aan het trio is toegevoegd.

Dexter Gordon's Soy Khalifa door Benjamin Hermans Quartet en afkomstig van de CD Café Solo. Smaakvol vertolkte muziek in de traditie van de Hot Club de France speelt Pigalle 44 met als steeds solo-gitarist Reinier Voet en ritmegitarist Jan Brouwer. Bassist is nu Jet Stevens en op de viool horen wij Jelle van Tongeren.

Vals de Livresse en Bossa Boldini van Reinier Voet. Ze werden vertolkt door Reinier Voet en Pigalle 44. Een nieuwe cd heeft de titel My Room. Een Nederlands label, maar een Amerikaans kwartet horen we op Lifted Land. Het label is Criss Cross. De vier vormen het David Benny Quartet.

The Road to Your House van David Benny. En gespeeld door zijn kwartet met Craig Taborn, Eivind Opzwik en Tyshaw Sorey. En verderop in dit programma een tweede track uit dit album. We komen nogmaals terug bij Benjamin Herman. Dit keer echter horen we zijn groep New Cool Collective. Ongeveer de helft van hun recente cd Chin Chin bestaat uit een aantal korte stukken die de indruk wekken een suite te zijn. We selecteerden daarom vier achtereenvolgende tracks, getiteld Dream, Chief Second, Bar en The Gift.

Vier korte stukken door de New Cool Collective, afkomstig van hun cd Chin Chin. En als beloofd, nog eenmaal een track uit het nieuwe album van David Benny. Dit is Fanfare for Basu.

Fanfare voor Bassou door het kwartet van saxofonist David Benny. En afkomstig van hun album Lifted Land. Kris Kras wordt samengesteld door Fred Dubier. En de playlist van dit programma kunt u vinden op concertzender.nl. Ensembles van gitarist Joe Harrison heeft u al meerdere keren in Kris Kras kunnen beluisteren. Dit keer geen strijkers, maar een forse band die dan ook Joe Harrison 19 heet. Van het album Infinite Possibilities kunt u, ter afsluiting van dit programma, luisteren naar Harrison's Highway.

Dit is de concertzender met het programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar deel 2 van een serie die gewijd is aan de Amerikaanse multi-instrumentalist Eric Dolphy, die leefde van 1928 tot 1964. Op jonge leeftijd begon hij op fluit en klarinet en later zouden daar nog altsaxofoon en basklarinet bij komen. Tijdens zijn korte, maar succesvolle loopbaan werkte hij mee aan meer dan 60 albums in allerlei bezettingen. Maar in deze serie ligt de nadruk op producties onder zijn eigen naam. Binnen de hardbop wordt Eric Dolphy beschouwd als een buitengewoon belangrijke solist, omdat hij zijn grenzen steeds verlegde. Aanvankelijk speelde hij binnen de akkoorden, zoals in de jaren 50 gebruikelijk was. Maar later ging hij steeds vrijer spelen. Daarbij bleef hij wel binnen de structuur van het aantal maten waarop het thema is gebaseerd, maar zijn notenkeus werd steeds avontuurlijker. We beginnen met opnamen uit 1959, die werden uitgebracht onder de titel Hot and Cool Latin. Dolphy speelt hier altsax, fluit of basklarinet. De rest van de bezetting is nogal ongebruikelijk. Gitaar, cello, bas en slagwerk. We noemen de andere muzici, gitarist Dennis Budimir, cellist Nathan Gershman, bassist Ralph Pina en de bekende slagwerker Chico Hamilton.

In het programma House of Hardbop luistert u naar multi-instrumentalist Eric Dolphy. Die leefde van 1928 tot 1964. Zojuist hoorde u opname met een quintet uit 1959. Vanaf 1960 zou Dolphy regelmatig gaan samenwerken met trompetist Booker Little. Die leefde van 1938 tot 1961. Die gold al op heel jeugdige leeftijd als een enorm talent. Hij beschikte over een geweldige trefzekere techniek en een melodieuze frasering. Booker Little werd al snel beschouwd als de opvolger van de legendarische trompetist Clifford Brown. Maar helaas leefde hij maar kort. Little overleed op de leeftijd van 23 jaar aan een nierkwaal. In 1960 kwam er een album uit met de titel Far Cry. Naast Eric Dolphy en Booker Little bestaat de ritmesectie uit pianist Jakey Byard, bassist Ron Carter en slagwerker Roy Haynes. Het repertoire bestaat uit stukken van Eric Dolphy en Jakey Byard.

In het programma House of Hardbop hebt u geluisterd naar rietblazer en fluitist Eric Dolphy, met opname uit 1959 en 1960. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de Concertzender met het programma House of Hard Bop. Vandaag beginnen we aan een serie die gewijd is aan de Amerikaanse multi-instrumentalist Eric Dolphy. Die leefde van 1928 tot 1964. Op jonge leeftijd begon hij op fluit en klarinet en later zouden daar nog altsaxofoon en basklarinet bij komen. Tijdens zijn korte maar succesvolle loopbaan werkte hij mee aan meer dan 60 albums in allerlei bezettingen. Maar in deze serie laten we hem vooral als leider in zijn eigen kleinere bezettingen horen. We beginnen met zijn quintet uit 1960, dat een album uitbracht met de titel Outward Bound. De muzici zijn Eric Dolphy, altsax en basklarinet, Freddie Hubbard, trompet, Jakey Byard, piano, George Tucker, bas en Roy Haynes, slagwerk.

In het programma House of Hardbop luistert u naar multi-instrumentalist Eric Dolphy. Die leefde van 1928 tot 1964. Zojuist hoorde u opname uit 1960 door zijn quintet met onder andere trompetist Freddie Hubbard. De stijl van Eric Dolphy kwam voort uit de hardbop, met als mogelijke inspiratiebron iemand als saxofonist Cannonball Adderley. Maar Dolphy ontwikkelde zich in een vrijere richting, waarbij er nog wel overakkoorden wordt gespeeld, maar ook vaak eromheen. Hij kan beschouwd worden als een overgangsfiguur naar een nieuwere stijl, die later free jazz zou worden genoemd. We gaan door met een kwartet van Dolphy, ook uit 1960. De bezetting is nogal ongebruikelijk. Ron Carter speelt cello. En verder horen we bassist Georges Duvivier en slagwerker Roy Haynes. En Eric Dolphy zelf speelt of altsax, of basklarinet, of fluit. De thema's zijn merendeels van Dolphy zelf. Door het ontbreken van een piano is de muziek tamelijk open en wordt er een grote harmonische vrijheid bereikt. U hoort nog 5 stukken van het album Out There uit 1960.

In het programma House of Hardbop hebt u geluisterd naar het sextet van alt-saxofonist Cannonball Adderley met live-opname uit 1963, gemaakt in Tokio. Deze legendarische hardbopper leefde van 1928 tot 1975. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Bij de concertzender kunt u nu luisteren naar House of Hardbop. Vandaag deel 5 uit een serie die is gewijd aan alt-saxofonist Cannonball Adderley. Adderley leefde van 1928 tot 1975. Hij speelde voornamelijk in door hem samengestelde quintetten of kwartetten, maar in 1960 was er iets anders aan de hand. Het bekende Amerikaanse jazzblad Downbeat stelt ieder jaar een lijst op van belangrijke muzici per instrument. Naar aanleiding van zo'n uitslag werden deze opnamen gemaakt met een quintet dat bestond uit zogenaamde Paul-winnaars. Natuurlijk is Cannonball Adderley erbij en de andere muzici zijn de blanke pianist en vibrafonist Victor Feldman, gitarist Wes Montgomery en bassist Ray Brown, plus slagwerker Louis Hayes. Het zijn uiteraard allemaal topmuzici die in verschillende bands hun sporen hadden verdiend, maar het is altijd nog maar afwachten of zo'n combinatie op papier ook in de praktijk werkt. In dit geval is dat uitstekend gelukt. Er wordt met veel inzet gespeeld en het repertoire is ook origineel. De eerste twee stukken zijn bijvoorbeeld van pianist Victor Feldman, getiteld The Chant en Azul Serap. Deze opnamen werden uitgebracht in 1960 op een album met de titel Cannonball Adderley and the Paul Winners.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar alt-saxofonist Cannonball Adderley. Zojuist hoorde u opname uit 1960 door een quintet dat bestond uit enkele winnaars van de Downbeat Poll. Komend half uur laten we deze saxofonist in een heel andere combinatie horen. In de jaren 50 had Adderley in de band van trompetist Miles Davis enige tijd samengespeeld met de blanke pianist Bill Evans. Beide muzici verschillen qua stijl behoorlijk van elkaar. Adderley is een uitbundige virtuoos hardbopper en Evans een meer introverte, klassiek geschoolde impressionist. Toch kwamen ze in 1961 samen om een album op te nemen met de titel Know What I Mean. En de samenwerking pakte prima uit. Bassist is Percy Heath en de slagwerker Connie Kay. Zij zijn beide bekend van het Modern Jazz Quartet.

In het programma House of Hard Bop hebt u geluisterd naar deel 4 van een serie die gewijd is aan de Amerikaanse altsaxofonist Cannonball Adderley, die leefde van 1928 tot 1975. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

U luistert naar de Concertzender en u kunt gaan luisteren naar het programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar deel 3 van een serie gewijd aan de Amerikaanse alt-saxofonist Julian Cannonball Adderley. Hij leefde van 1928 tot 1975. In de jaren 50 en 60 was hij een van de bekendste hardbop-muzikanten. Hij begon met verschillende quintetten onder eigen naam, waarin vaak zijn broer meespeelde, de cornetist Ned Adderley. En rond 1957 trok Cannonball de aandacht van trompetist Miles Davis, die hem voor zijn nieuw te vormen sextet vroeg en waarvan ook tenorsaxofonist John Coltrane deel uitmaakte. Legendarische albums van dit sextet waren Milestone en Kind of Blue. Maar in dit programma horen we Cannonball Adderley in quintetbezetting, om te beginnen in een quintet met Miles Davis. Tenorist John Coltrane ontbreekt hier, omdat hij tijdelijk met pianist Thelonious Monk speelde. De muzici zijn dus Miles Davis trompet, Cannonball Adderley alt-sax, Hank Jones piano, Sam Jones bas en Art Blakey slagwerk. En de titel van het album is Something Else en werd opgenomen in maart 1958.

U luistert naar het programma House of Hard Bop bij de Concertzender. En u hoorde het quintetopname met alt-saxofonist Cannonball Adderley. Zojuist hoorde u hem met trompetist Miles Davis. De opnamen waren uit 1958. En we gaan door met een Adderley quintet, waarin tenorsaxofonist John Coltrane de andere blazer is. In feite was het sextet van Miles Davis, maar dan zonder deze beroemde trompetist. En waarschijnlijk gunde hij beide saxofonisten hun eigen feestje in Chicago. Maar het kan ook aan het repertoire hebben gelegen. Dat bestaat uit stukken die Miles Davis zelf nooit heeft opgenomen. U hoort dus de saxofonisten Cannonball Adderley en John Coltrane. En de ritmesectie bestaat uit Wynton Kelly piano, Paul Chambers bas en Jimmy Cobb slagwerk. Titel van het album: Cannonball Adderley Quintet in Chicago, opgenomen februari 1959.

In het programma House of Hardbop heeft u geluisterd naar de Amerikaanse pianist Phineas Newborn met opname uit 1956 en 1958. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de concertzender met het programma House of Hardbop. In dit uur kunt u luisteren naar deel 2 gewijd aan de Amerikaanse altsaxofonist Cannonball Adderley. Die leefde van 1928 tot 1975. In de jaren 50 en 60 was hij een van de meest toonaangevende hardbop-muzikanten. Hij leidde verschillende eigen groepen, waaronder quintetten met zijn broer, cornetist Nat Adderley, en hij speelde ook bij Miles Davis en met John Coltrane. Zijn spelopvatting is zeker beïnvloed door collega-altist Charlie Parker, maar bevat meer bluesy elementen. Een kenmerk dat de hardbop, ontstaan in de jaren 50, onderscheidt van de bebop uit de jaren 40. U hoort hem nu met een quintet dat bestaat uit de volgende muzici: Cannonball Adderley, altsax, Blue Mitchell, trompet, Bill Evans, piano, Sam Jones, bas en Philly Joe Jones, slagwerk. Opvallend is de aanwezigheid van de blanke pianist Bill Evans, die meestal een wat meer abstracte benadering van de jazz nastreefde. Maar hij past wonderwel in dit quintet. De opnamen werden gemaakt in 1958 en uitgebracht op het album Portrait of Cannonball.

In het programma House of Hardbop luistert u naar de Amerikaanse altsaxofonist Cannonball Adderley, die leefde van 1928 tot 1975. Zijn voornaam was eigenlijk Julian, maar zijn bijnaam dankte hij aan zijn enorme eetlust en het daarbij passende postuur. Vanaf eind jaren 50 was Adderley heel productief. Hij maakte een paar albums per jaar. En in 1958 maakte hij weer een album, nu onder de titel Sharpshooters. De bezetting: Cannonball Adderley altsax, zijn broer Nat Adderley cornet, Junior Moore piano, Sam Jones bas en Jimmy Cobb slagwerk. Het tweede stuk is een compositie van Cannonball Adderley getiteld Jubilation. En dat geldt als een van de meest typerende hardbop thema's, funky en swingend.

In het programma House of Hardbop hebt u geluisterd naar quintetten van alt-saxofonist Cannonball Adderley met opname uit 1958. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de Concertzender met het programma House of Hard Bop. En vandaag kunt u luisteren naar deel 1 van een serie gewijd aan de Amerikaanse alt-saxofonist Julian Cannonball Adderley, die leefde van 1928 tot 1975. In de jaren 50 en 60 was hij een van de meest toonaangevende hardbop-muzikanten. Hij leidde verschillende eigen groepen, waaronder quintetten met zijn broer, cornetist en trompetist Ned Adderley. Maar hij speelde ook bij Miles Davis en met John Coltrane. Zijn spelopvatting is zeker beïnvloed door Charlie Parker, maar bevat meer bluesy elementen. Een kenmerk dat de hardbop onderscheidt van de bebop. We beginnen met het Cannonball Adderley Quintet uit 1957. En de muzici zijn Cannonball Adderley, alt-sax, Ned Adderley, cornet, Junior Mans, piano, Sam Jones, bas en Jimmy Cobb, slagwerk. De titel van het album is Sophisticated Swing.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar de Amerikaanse altsaxofonist Cannibal Adderley. En zojuist hoorde u opname van zijn quintet uit 1957. Zijn bijnaam Cannibal had hij overigens te danken aan zijn grote eetlust. Iets wat trouwens ook te zien was aan zijn postuur. In 1958 formeerde hij een quintet met vibrafonist Milt Jackson. En deze is vooral bekend geworden door zijn werk met het Modern Jazz Quartet. De muziek is wat minder hectisch dan in het vorige half uur, omdat een vibrafoon nu eenmaal wat ingetogener klinkt dan een cornet. De ritmesectie bestaat hier uit Wynton Kelly, piano, Percy Heath, bas en Art Blakey, slagwerk. En de bassist maakt overigens ook deel uit van het vermaarde Modern Jazz Quartet.

0: In het programma House of Hardbop hebt u geluisterd naar het quintet van trompetist Clifford Brown met live opname van 1 juni 1956. Meer informatie vindt u natuurlijk op onze website concertzender.nl. Dit uur werd voor de Concertzender samengesteld door Willem van Manen.
1: Spinning the Blues werd technisch verzorgd door Dirk

0: Dit is de concertzender met House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar deel 2, gewijd aan het quintet van trompetist Clifford Brown. Brown leefde van 1930 tot 1956 en geldt nog steeds als de belangrijkste hardbop trompetist uit de jaren 50. Brown beschikte over een enorme techniek en zijn melodische improvisaties en harmonisch inzicht zijn van grote invloed geweest op vele collega's na hem. In 1955 ontstond een van de beste hardbop quintetten ooit. Ze bestaan naast Brown uit tenorsaxofonist Sonny Rollins, pianist Richie Powell en bassist George Morrow en natuurlijk slagwerker Max Roach. Dit quintet maakte zowel studioopnamen als live-registraties. In dit uur kunt u luisteren naar de tweede set uit optredens die het quintet gaf in mei en juni 1956. Locatie was de Cotton Club en die was gevestigd in Cleveland, Ohio. Het eerste lange stuk heet Get Happy en de muzici worden voorgesteld door slagwerker Max Roach.
1: For those of you who are unfamiliar with the personnel of our little group, I'd like to take this opportunity to introduce them to you. Our pianist is Richard Powell. Thank you. Our bassist, George Morrow. Young man whom we are very happy and proud to have with us, our tenor saxophonist, Sonny Rollins. My partner and most illustrious cohort, the young man who has astounded the jazz world with his amazing talents in the most recent years, Clifford Brown, our trumpeter. My name is Max Roach.

In het programma House of Hardbop luistert u naar het quintet van trompetist Clifford Brown. Ondanks zijn geweldige reputatie is hij altijd een zeer bescheiden man geweest. Hij placht zichzelf aan te kondigen met de volgende tekst: I play trumpet and my name is Clifford Brown. Een andere grootheid in het quintet is tenorsaxofonist Sonny Rollins. Hij werd geboren in 1930 en treedt nog steeds op. Drummer Max Roach leefde van 1924 tot 2007. Hij is een legende die het moderne slagwerkspelen voor een groot deel heeft bepaald. Het volgende stuk werd opgenomen in de Cotton Club op 1 juni 1956 en is een compositie van Clifford Brown. Hier is Delilah.

Dat was het stuk Delilah van trompetist Clifford Brown. De andere solisten waren tenorsaxofonist Sonny Rollins, drummer Max Roach, pianist Richie Powell. De laatste was overigens een jongere broer van bebop-pianist Bud Powell. Aan het succes van dit quintet kwam helaas een vroegtijdig einde, omdat Clifford Brown en pianist Richie Powell op 26 juni 1956 bij een auto-ongeluk om het leven kwamen. Het volgende uptempo stuk heet Lover, een thema van het musical duo Rodgers & Hart. Vooral de solo van trompetist Clifford Brown verdient extra aandacht.

In dit uur House of Hardbop heeft u geluisterd naar het quintet van trompetist Clifford Brown. Deze opnamen werden gemaakt op 29 mei en 1 juni 1956 in de Cotton Club in Cleveland, Ohio. Volgende maand volgen meer opnamen van deze legendarische concerten. In de resterende tijd hoort u nog een medium blues zonder titel. Op de hoes heet dit stuk dan ook Untitled Blues. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

0: Dit is de concertzender met het programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar het quintet van trompetist Clifford Brown, die leefde van 1930 tot 1956. Hij geldt nog steeds als de belangrijkste hard bop trompetist uit de jaren 50. Brown beschikte over een enorme techniek en zijn melodische improvisaties en harmonisch inzicht zijn van grote invloed geweest op vele collega's na hem. In 1955 ontstond een van de beste hardbop quintetten aller tijden, bestaande uit Brown, tenorsaxofonist Sonny Rollins, pianist Richie Powell, slagwerker Max Roach en bassist George Morrow. Sonny Rollins, geboren in 1930, is een van de laatste nog levende legendes uit de tenorentraditie. Drummer Max Roach is eveneens een legende die het moderne slagwerk spelen voor een groot deel heeft bepaald. Hij leefde van 1924 tot 2007. Dit quintet maakte zowel studioopname als live-opname die alle heel succesvol zijn gebleken. In dit uur horen we onlangs ontdekt concertregistraties vanuit de Cotton Club in Cleveland, Ohio. En de opnames zijn uit mei 1956. U hoort trompetist Clifford Brown ook nog het een en ander aankondigen. Het eerste stuk is het bekende Take the A-Train van Billy Strayhorn.
1: I'd like to inform you also now, in the way of acknowledgement, that we are very proud to have with us on piano Richard Powell. Did you enjoy him? Let's hear it. It is also our good fortune to have on the bass violin George Morrow. And on the tenor saxophone, the guy who brings us all up here the most pleasure, Sonny Rollins. And the man behind the drum, undoubtedly the world's greatest, Max Roach. I played the trumpet. My name is Clifford Brown. One last reminder before we leave you and take a little breather, that opening this Monday, we have one of the nation's finest tenor saxophonists, the pole winner off and on for the last 8 or 9 years. I'm speaking about Stan Getz and his quartet. They open here Monday. Stan Getz, so please come out.

0: you very much. Stick around, don't go away. We have some more sets. But that concludes this set. I'd just like to say now that one last reminder, opening Monday, Stan Getz and the Quartet. I'm sure you're familiar with Stan Getz and his very fine quartet, so come on out and see him Monday. Right now, we're going to take a brief intermission. Thank you.
1: In het programma House of Hard Bop luistert u naar het quintet van trompetist Clifford Brown met live-opname uit 1956, opgenomen in de Cotton Club in Cleveland, Ohio. Deze topformatie bestond verder uit tenorsaxofonist Sonny Rollins, slagwerker Max Roach, pianist Richie Powell en bassist George Morrow. De pianist was overigens een jongere broer van bebop-pianist Bud Powell. Aan het succes van dit quintet kwam helaas een vroegtijdig einde, omdat trompetist Clifford Brown en pianist Richie Powell in juni 1956 bij een auto-ongeluk om het leven kwamen. U hoort nog twee lange stukken van dit concert en de titels zijn Nice Work If You Can Get It en Jordu.

In het programma House of Hardbop luistert u naar de Amerikaanse trombonist Eddie Bird, die leefde van 1922 tot 2012. Zojuist hoorde u kwartetopname uit 1955, waarbij Eddie Bird zich in de thema's indubde met de tweede stem. Hij beschikte over een uitstekende techniek, een soepele timing en een originele notenkeus. We gaan door met quintetopname uit datzelfde jaar, 1955 dus. De andere blazer is tenorsaxofonist G.R. Montrose, die leefde van 1927 tot 1993. In de Verenigde Staten was hij nooit erg bekend, maar in Europa wel, omdat hij eind jaren 60 geruime tijd in Nederland en België woonde. Zijn spel lijkt een beetje aan te sluiten bij de West Coast-stijl uit de jaren 50. De ritmesectie bestaat uit pianist Hank Jones, bassist Clyde Lombardi en slagwerker Kenny Clark. U hoort nu nog vier stukken door het quintet van Eddie Bird en G.R. Montrose.

In het programma House of Hardbop hebt u geluisterd naar trombonist Eddie Bird. Die leefde van 1922 tot 2012. Deze quintetopnamen werden gemaakt in de jaren 1953, 54 en 59. Komende maand volgen in House of Hardbop meer opnamen van Eddie Bird. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de Concertzender met het programma House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar deel 5 van een serie over tenorsaxofonist en componist Benny Golson. Die werd geboren in 1929. In de jaren 50 maakte hij naam als lid van de Jazz Messengers van drummer Art Blakey. Maar daarna zou hij vooral onder eigen naam furoren maken. Hij geldt als een van de belangrijkste exponenten van de hardbop, naast collega's als Sonny Rollins en John Coltrane. De volgende opnamen werden gemaakt in november 1965, tijdens een concert in de Londense jazzclub van Ronnie Scott. Benny Golson speelt tijdens dit live optreden nog avontuurlijker dan we al gewend zijn van zijn studio-opname. De Engelse ritmesectie bestaat uit Stan Tracy, piano, Rick Laird, bas en Ronnie Stevenson, slagwerk.

stuk dat u zojuist hoorde was de bekende compositie Stablemates van Benny Golson. In House of Hard Bop besteden we aandacht aan een concert dat tenorsaxofonist Benny Golson gaf op 26 november 1965 in de Londense jazzclub van Ronnie Scott. Omdat het hier om een live optreden gaat, duren de stukken meestal langer dan bij studioopname het geval is. We besluiten met nog twee stukken van dit concert. Het zijn bekende songs, te weten Stella by Starlight en Three Little Words. De ritmesectie bestaat weer uit pianist Stan Tracy en bassist Rick Laird. Maar de drummer is dit keer de Amerikaan Billy Hart.